0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Nu kommer jeg for syv. In det tid, det står vagt lige. Og luk om nøj fornærmen. Der i dag jo løg må sige. Geluk heeft meer dan vroogt. Maar het gaat niet om prestatie. Geluk zonder mouw en dwang. Verroemte binder relotie.

Leute sind ein Schuldgefühl. Everall.

0: onze muziekkoepel.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.
2: Hallo? Oh, ja? Oh, you want to know?

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende mannosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
2: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: zorg tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: 104.4.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Blijf luisteren naar de radio en zet die tv eens uit.
5: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
6: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
5: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
7: Het is zomer, het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: verkeerde tune.
1: Nu al?
0: Ja, nee, maar ik doe dat ook al maar sinds gisteren.
1: Ja, ja, kan je niks aan doen. Goedemorgen.
0: De eerste plaat was van Cedric Zervais en Carla Monroe. Vorige week draaiden we dat nummer en ik denk, ik doe hem gewoon nog een keer. Ik vond hem zo leuk.
1: Hebben we deze vorige week ook gedraaid?
0: Ja, ja, ja. Gotta Be heette.
1: Oh?
0: Jij zong hem toch mee net, dus ik denk...
1: Ik kan me dat niet meer herinneren dat we die vorige week ook hebben gedraaid.
0: Ja.
1: Echt waar? Weet je dat zeker? We gaan even in ons archief. Je weet zeker dat we die hebben gedraaid?
0: Ja.
1: Oh. Nou, ik vind hem hartstikke leuk hoor. Dat is, maar ik dacht, wat een leuke nieuwe plaat.
0: Toen was het plaat 6.
1: Oh, nou super.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Okay.
1: Ja, ik had een leuke week. Het was natuurlijk prachtig weer. Ik moest wel een beetje wennen, want 's ochtends als je wakker werd, dan denk je, nou, ik doe mijn kinderen allemaal een lange broek en een trui aan. En 's middags haalde ik ze oververhit uit school, omdat het bijna 28 graden was.
0: Ja.
1: Verder heb ik weer lekker gewerkt deze week. We zijn natuurlijk weer gewoon met de judo en de voetbaltrainingen verder gegaan. Mijn man had elke avond zowat een feestje of een bruiloft of een partij. Dus die was weinig thuis. Ja. Dus
0: had het, rijk
1: het was een heerlijke week.
0: Ja, nou, maar van wat betreft het mooie weer. We een beetje belazen natuurlijk. Ik hoor iedere dag die weervrouw, weerman. Nee, het is niks, het is regen. Het is, hebben we wel een beste bui gehad.
1: Nou, zeker wel.
0: Het was toch prachtig
1: qua
0: weer.
1: Qua temperatuur mogen we echt niet klagen.
0: Voor de rest van de week, vandaag dan een klein buitje en droog. 18 graden, morgen, maandag, dinsdag, droog bedoel ik. En geregeld zon, weer 19 graden.
1: Vandaag was mooi, want vandaag is de Stone City Run, dus het is perfect weer.
0: Zeker perfect weer. En deze week gaat de herfst in, dus...
1: Ook nog.
0: Ook de volgende week is het nieuwe huis.
1: In de herfst.
0: In de herfst, ja. En hoe was mijn week? Nou ja, eigenlijk best wel rustig. Ik heb veel gefietst, zowel binnen als buiten. Ik mocht ook in Isata.
1: Ja,
0: even een rondje Wolberg op. Op visite geweest bij zus en zo. Compleet. Ik ben met de tractor gegaan.
1: Ja, die hele auto vol gepropt met tractor en aanhanger.
0: En ik ben even op visite geweest bij mijn oude heer, bij mijn vader. Ja, die is er al lang niet meer natuurlijk. Maar ja, die ligt daar in de buurt.
1: Heb je even een mooi bloemetje gebracht?
0: Ja, samen met mijn zus hebben we dat eventjes gedaan. Ik zal binnenkort weer eens zijn cd op gaan
1: zoeken. Nou, inderdaad, dat is een mooie...
0: Dat lijkt me dan wel wat. Nou, dat was ongeveer mijn week.
1: Nou, lekkere week.
0: Ik zag een foto op Facebook van Bert Meijering. Heb je dat gezien?
1: Ik zag het ook.
0: In de truck.
1: Zit hij, maar waar rijdt hij dan in? Is dat hun camper of is dat een vrachtauto?
0: Nee, hij heeft een vrachtauto rijbewijs gehaald.
1: Oh.
0: En rijdt ze nu en dan op zo'n grote truck.
1: Oh joh.
0: Dus ik denk...
1: Ga je Henk Wijnga draaien?
0: Nou, nee. De tweede plaat is altijd rock en roll.
1: Ja, dat is waar.
0: En deze die heet in het Nederlands niet janken, maar planken.
1: Speciaal voor Bert.
0: Speciaal.

0: Jorike Sterken, dat is de titelsong van haar nieuwe album. Of albumpje volgens mij. Niet janken, maar planken. Niet haar nieuwe single, die heet anders.
1: Nou, ik vind het wel een hele leuke titel voor een album. Ja, janken, maar planken.
0: Ja, ja, ik ook eigenlijk wel, ja.
1: En ik vind het ook een lekker nummer.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat is een goed begin.
0: Ja.
1: Zal ik ook eens met een goed bericht beginnen?
0: Heb je iets?
1: Ja, okay. Ik heb iets. We blijven even. Ik begin gelijk met het beste nieuws. Want het gaat natuurlijk over ons bij de RTV Slos. Want wij kunnen rekenen op een brede politieke steun voor voortzetting van lokale publieke omroep in Steenwijkerland. Tijdens de politieke markt spraken alle fracties zich positief uit over de aanvraag om de Slos opnieuw aan te wijzen als lokale publieke omroep. En daarmee lijkt de weg vrij voor een nieuwe centmachtiging voor de periode tot de overgang naar het nieuwe stelsel van de streekomroepen.
0: Ja, wat vind je daarvan? Dat duurt nog eventjes natuurlijk, maar dit is natuurlijk wel een kers op onze taart van al die jaren, dat iedereen...
1: Zeker. Hè? Het is, denken mensen misschien wel, stond het dan op een randje, of wat was er aan de hand? Nou, deze aanwijzing is vooral van belang, omdat we daarmee in de komende periode officieel de lokale publiek van Steenwijkerland kunnen blijven. Maar tegelijkertijd wordt er achter de schermen al heel hard gewerkt aan een volgende stap, en dat is de vorming van de streekomroep De Werven. Die is al sinds mei 2026 online actief, hoor. We gaan straks natuurlijk met z'n allen helemaal samen met Oost, Weststellingwerf en Westerveld.
0: Ja. Duurt nog even, maar er wordt al hard aan gewerkt. Ja, er wordt elke week vergaderd en weet ik. En wij krijgen daar weinig van mee natuurlijk. Alleen ze nu en dan wat flarden die hier de studio binnenwaaien. Maar de eerste ontmoeting met alle lokale, met alle lokale omroepen hebben we gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat was wel gezellig.
1: Zeker,
0: volgens mij.
1: Absoluut.
0: Als ik zeg Daniel Boone, zeg je dat iets?
1: Nee.
0: Beautiful Sunday, nee?
1: Nee. Nog niet, misschien straks wel.
0: Dat was het origineel van dit. Maar dit is opnieuw uitgebracht.

0: de Lion King-achtig, Afrika-achtige sferen.
1: Zanu en Beautiful Sunday, 105.4 FM. Onze frequentie, natuurlijk de DAB-frequenties. En we hebben de frequenties van Radio Centraal. Daar zitten wij zelfs, hoe heet dat, twee keer op de FM. Die hebben twee FM-zenders.
0: Kijk.
1: Nou, feest in de stad.
0: Zeker. Nou, absoluut. Want vandaag is natuurlijk de Stone City Run. Dan is het ook al lekker druk en gezellig in de stad. Maar kun je dit weekend niet en heb je volgend weekend wel wat meer tijd? De binnenstad staat in het weekend van 26 en 27 september helemaal in het teken van de nieuwe herfst- en wintermode.
1: Ik bedoel maar, de zomerkleding kan de kast in.
0: En... Ja hoor, dat kan helemaal naar achteren. Want tijdens het Fashion Weekend presenteren 20 modezaken. Dan denk ik, hebben we die dan in Steenwijk? Maar dat hebben we blijkbaar, 20. De nieuwste collecties laten ze dan zien. En vooral ook, wat zijn de kleuren van de herfst? En welke gadgets mogen er dit najaar vooral niet ontbreken?
1: Wat zijn die kleuren dan, weet je dat?
0: Nee, dat staat er nog niet. Dat gaan ze denk ik nog niet nu verklappen. Oh. Ik zie wel veel...
1: Bruin.
0: Ja, bruintinten. Dus ik denk dat dat vooral veel terug gaat komen. De modezaak in Steenwijk die laten tijdens het Fashion Weekend zien wat het nieuwe seizoen allemaal te bieden heeft. Sportief, stijlvol, stoer, kleurrijk of juist ingetogen. Er is altijd volop keuze voor jong en oud. Nou, er is ook aandacht natuurlijk voor de schoenen, lingerie, pap. Het wordt ook weer getoond. Brillen, accessoires. Iedereen die kan volop een complete herfsttenue inslaan. Dus, Ja, inderdaad. Nou, gezellig. En ik denk, het wordt vast wel een beetje aangekleed met DJ's en muziek en een lekker hapje en een drank.
1: Met vrolijke muziek ook.
0: Dat denk ik zeker.
1: Plaat nummer 4.
2: Zet de man neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: beetje rapido is het dan gewoon.
1: Ja, nou dat is het zeker.
0: De Bankzitters en Robert van Hemert. Het is nog een boel Nederlandstalige muziek tegenwoordig.
1: Ja, dat, zijn is, ze niet dat allemaal werkt gewoon.
0: Even mooi, maar het wordt wel weer vreselijk goed omarmd. En daar ben ik wel blij mee, eerlijk gezegd. We gaan naar ons vinyl.
1: Ja, we gaan naar vinyl. Je hebt gekozen voor een Britse glamour rockband uit de jaren 70 en 80.
0: En dan zeg jij gelijk wie? Nooit van gehoord?
1: Nee, ja, vooral. Nou ja, dan ga ik altijd gelijk even googlen. En dan kijk ik even op Wikipedia. En dan op Wikimedia heet dit zelfs. En dan zie ik wat voor hits ze nog meer hebben gehad. En dan zie ik als eerste staan Dynamite. Dan denk ik, oh ja, dat liedje ken ik wel. Maar dit liedje, dat waarschijnlijk als ik hem hoor, denk ik...
0: Oh nee.
1: Ja. We gaan luisteren naar Mutt met Oh Boy.

0: cover van Naya. Tenminste, dat staat erop. Oh, sorry. Daar ben je weer.
1: Ja, ik zag het staan, ja. Er staat Anja op in hele kleine letters. Nou, ja, die heeft altijd een gezellige koffer.
0: Weet je nog dat wij met z'n tweetjes terugkwamen van Kopje Cultuur... en dat wij door de Gasthuisstraat liepen?
1: Ja.
0: Wat we toen zeiden van, wat is dit hier?
1: Nou, zo verpulverd en oud en leeg vooral.
0: Vooral leeg. Wat zeiden we toen? Wat had je bedacht?
1: Nou,
0: zet een paar van die panden aan elkaar.
1: Ja.
0: Bouw wat nieuws. En welke winkels daar?
1: Nou, het liefst de Action.
0: Ja.
1: Ja, daar zit toch iedereen op te wachten.
0: En de Xenox.
1: En de Xenos is ook heel goed.
0: Wanneer we die bij de winkels in die Gasthuisstraat konden plaatsen. Wanneer dat zou kunnen dan. Hè? Want ik lees overal, de hele krant staat er vol mee gisteren. Wanneer was dat eergisteren dat het zo'n leegstand is? Dat die huren daar eigenlijk gewoon niet te betalen zijn. Maar ik denk, ach, zulke bedrijven kunnen dat wel doen natuurlijk. En dan wordt het wel gelijk natuurlijk...
1: Dan wordt het de drukste straat. Maar ja, dat is ook de reden waarom het wordt tegengehouden.
0: Ja. Hè?
1: Want meneer Van der Hema houdt het allemaal tegen.
0: Ja, dat zeg jij, dat weet ik niet precies. Maar er zijn een aantal eigenaren die daar enorme hoge huren voor vragen op een of andere manier. Ja.
1: Nou, ik vind het toch bijzonder dat elke stad in Nederland een Action heeft en kan krijgen. En wij in Steenwijk, dat het daar wordt tegengehouden.
0: En ook geen Xenox en zo.
1: Heel bijzonder.
0: Leuk is dat Don van Veen heeft wekelijks een column in de Steenwijkse Courant. Die had het er ook over en die noemt het. Nou ja, wanneer je binnenkomt zeg je vanaf de parkzijde. In het begin gaat het nog, maar daarna is het een spookstraatje.
1: Ja, echt waar, dat
0: heeft
1: klopt.
0: Heeft hij ook wel een beetje gelijk en eerlijk gezegd. Anna.

0: dit moment in het vaderland heeft gebeuren. 1 minuut 48.
1: Ja, het is zo klaar, ja. Ja. Maar ja, hij is het toch maar.
0: Ja, daarom. En dan kunnen wij wel weer muziek draaien natuurlijk. Ik heb het Steenwijkerland weerbericht voor u. Tenminste, Roosje erbij, hè?
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag kans op een bui, vanmorgen dan. Maar voor de rest van de dag blijft het droog en regelmatig zon. Het wordt een graad of 17, 18 met een matige tot krachtige westen tot noordwestenwind. Vannacht opklaringen, bewolking en een temperatuurdaling zo rond de 12 tot 13 graden. En nog net geen tijd voor het winterdekbed natuurlijk.
1: Nee, maar dat wordt nog net iets te warm.
0: Maandag dan, in de herhaling van dit programma, lijkt het droog te gaan verlopen met geregeld zon. Een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. En wordt het gemiddeld 18 graden. Dinsdag en woensdag droog is de zon regelmatig bij 20 graden. Want ik hoorde zelfs dat er een nazomer zat aan te komen volgende week. Maar
1: ja, het wordt de hele week lekker. Dus het is absoluut nazomerweer.
0: Ja, goed, een graad of 20 om deze tijd van het jaar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk.
1: Nee hoor, prima.
0: We wachten het maar eventjes af. Mijn zoon heeft altijd ruim van tevoren het weerbericht voor zich op een of andere manier.
1: Ja, ja, die heeft toch een iets andere app dan wij.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Zo na het weerbericht doen wij altijd...
1: Ja, de gauw... Nee, oh, hoe kom ik daar nog steeds bij? Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Een dialectplaat.
0: Ik heb het over de Huxens en die hebben het over Volgas door het Veen. Allerlei bekende plaatsjes kom je tegen hier. In het dialect.

0: zijn rol in het dialect. De heksen zijn volgers. Assen staat er tussen haakjes bij Deurentveen.
1: Nou, dat is in ieder geval gelukt.
0: Ja.
1: Hey, wij gaan even naar Diever.
0: Hoezo?
1: Want een Diever staat er. Zelf vuurwerk afsteken, vraagteken.
0: Ja. Hier mag het nog wel, hè?
1: In Diever mag het... Nee, ja. Oh, hier in de studio. Ja, hier mag het wel, ja.
0: Steenwerkerland niet.
1: Nou, in Steenwerkerland mag het helemaal niet. Het mag natuurlijk nergens niet. Maar in Diever mag het tijdens de komende jaarwisseling niet meer als particulier. Maar verenigingen en stichtingen mogen wel onder bepaalde voorwaarden een vuurwerkactiviteit houden.
0: Ja, maar de feestvereniging in Sveen of Kalenberg of Sint-Jansklooster, die mogen het hier in Steenwerkerland niet.
1: Nee, want Steenwerkerland heeft gezegd, daar hebben we geen genoeg tijd meer voor om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, in Diever kan het gewoon, hoor. Daar denken ze niet aan, doen ze niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: De gemeente Westerveld die biedt graag deze mogelijkheid. De ontheffing hiervoor kan vanaf nu aangevraagd worden. In Diever hebben ze alle tijd daarvoor. Of ze steken daar wat meer tijd in. Dat kan natuurlijk ook. Dus voor de mensen in Westerveld,
0: ik heb dan gelijk zin om een kerstplaat te starten of zo.
1: Ja, nou, dat heb ik al 5 weken.

0: altijd onderweg, zo dat heet. Niels, de stadsbader heet die. Rare naam, maar die komt natuurlijk ook gewoon uit
1: België. Ja, daar is dat waarschijnlijk een hele normale achternaam.
0: Ja, vast wel natuurlijk. Ja. Een beetje kort nieuws. De Rijksoverheid die trekt de komende jaren de portemonnee om de stikstofuitstoot rondom de natuurgebieden Weerribben, Wieden en het Drentse

0: fors aan te kunnen pakken. Het geld is bedoeld voor natuurherstel, maar natuurlijk ook voor de nodige stalaanpassingen. En dan de jeugd. Ja, overlast door groepjes jongeren in de binnenstad van Steenwijk is een serieus probleem, lees ik hier, dat om een duidelijke aanpak vraagt. En dat stelt de gemeente Steenwijk en Land in een reactie op signalen van de politie. Een heel verhaal in de courant en overal. Dat het is best wel knap vervelend.
1: Nou, het is inderdaad vervelend. En ik denk dat het ook goed is dat het nu eindelijk wordt aangepakt. Want die, met alle respect, die jeugd, die fatbikes, die crossen maar door de stad. En dat is gewoon heel irritant. Dat mag niet. En dan moeten ze gewoon mee kappen.
0: Ja.
1: Ja, dus ja, dan maar aanpakken, want ze stoppen echt niet uit zichzelf, hoor.
0: Nee, en niemand durft er wat van te zeggen, want ik las aan een of andere winkelier die zei, ik wil niet met mijn naam genoemd worden, want volgende week heb ik een steen door de ruit. Dus ja,
1: nou,
0: dat
1: ja.
0: Is ook niet best natuurlijk.
1: Ja, weet je wat het is? Als je er wat van zegt, dan staat er binnen 5 seconden een hele groep klaar en dan sta je daar in je eentje. Dus dat is ook, het is eigenlijk te gek voor woorden.
0: Het slaat helemaal
1: nee. Even... Waar gaan we naartoe?
0: Nou, ja, nee, eigenlijk. Nou ja, ik heb nog wel wat. Nee, doe ik straks.
1: Oké.
0: Okay. Kun je eerst wel een plaat doen. Ik heb er een gevonden voor. Wat het is. En het blijft natuurlijk dit. Hoe heet dat? Een familieprogramma.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoor ik iedere keer weer. En dan denk als ik dan de nieuwe van Nick Schilder heb, ja.
1: Ja, dan moeten we die wel draaien.
0: Tezamen met Brian V.

0: ze wel eens minder gehoord van Mick. Zou me zo een hit kunnen worden, dit, weet je. Hè?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Nick ook niet heel vaak heel leuk. Maar dit vind ik toch echt een leuk liedje.
0: Beetje vroeg, hè?
1: Nou, maakt niks uit.
0: Maar ik las en ik hoor en ik zie overal dat, hoe heet het ook alweer, Stefan de Wallen 61 jaar is geworden. En
1: Ja, wat zeggen we dan? Dag gooien.
0: Hij houdt ermee op.
1: Ja, jammer.
0: Hij deed jarenlang...
1: 15 jaar heeft hij.
0: Jarenlang viel hij in voor Sinterklaas wanneer hij niet kon. En hij houdt ermee op natuurlijk sinds 2011 al.
1: 15 jaar.
0: Ja,
1: hij is 15 jaar Sinterklaas geweest. Nou, dat is nogal wat. Daarvoor zat Bram van de Vlucht. Hoe lang denk je dat hij het heeft gedaan?
0: Ik weet het niet meer.
1: 25 jaar.
0: Zo.
1: Ja.
0: En ook het jeugdjournaal.
1: Dat was wel echt mijn Sinterklaas, Bram.
0: Ja. Het Sint-Nicolaas, het Sinterklaasjournaal deed hij ook. Of doet hij ook?
1: Jazeker. Ja, dat hoort erbij. Absoluut. Dus ja, nu komt er een nieuwe. En er was al heel veel speculaties in de media. En heel veel zeiden Daan Schuurmans. Hm. Nou, die heeft een rectificatie gegeven bij RTL Boulevard.
0: Zeker niet.
1: Die gaat het niet doen.
0: Nee, maar er was ook alweer een hele discussie van tegenwoordig man, vrouw, vrouw, man. Het zou ook maar zo een vrouw kunnen worden. Ik denk van
1: nou. Dat kan echt niet.
0: Volgens mij, hè, ik ben overal voor, maar...
1: Nee, dat kan niet. Dat kan absoluut niet. Nee, ik heb er wel over nagedacht.
0: Ja, maar ik bedoel, dat doet me dan een beetje denken aan die conferentie van Toon Hermans. Hè, met Piet.
1: Ja.
0: Die zijn tante was.
1: Ja.
0: Onder het sprei een paar van die dingen, die had hij nog nooit bij.
1: Nee. Zo ja. Ja, nee, dat kan echt niet.
0: Maar hoezo?
1: Nee, nou ja, ik dacht van...
0: Je hebt een nieuwe?
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd een aantal Sinterklaasfilms. En in een van die andere Sinterklaasfilms is Wilbert Gieske de Sinterklaas. Weet jij wie dat is?
0: Robert uit Goeie
1: Tijden.
0: Ja, precies.
1: Ja, die is ook wel een goede Sinterklaas. Maar ik denk, als je die kiest, dan moet je over 3 jaar weer een nieuwe. Dus dat gaan ze niet doen. Ik vond eigenlijk... Ik dacht, toen zei iemand Carlo Boshart. Ik denk, die is daar wel uitermate geschikt voor. Maar die heeft
0: iedereen.
1: Het veel te druk.
0: Ja?
1: Die kan niet voor Sinterklaas spelen. Toen dacht ik, Robert ten Brink.
0: Ja.
1: Ik denk dat Robert ten Brink onze nieuwe Sinterklaas gaat worden.
0: Ga je hem bellen dan? Zo,
1: ik weet, nee. Hij heeft een kroeg in Amsterdam, hè, dus je kan hem eigenlijk zo opzoeken.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ja, die man heeft het helemaal niet druk. Die heeft het alleen maar in december druk. Ja, dat wordt dan wel een beetje lastig.
0: Ja, dan moet hij maar die caravan op pad. Oh nee, tegenwoordig met de vliegmachine.
1: Maar weet je, ik zet mijn geld op Robert ten Brink. En jij?
0: Nou ja, ik ben het wel een beetje met je. Ik heb er eerlijk gezegd helemaal niet over nagedacht. Misschien Herman van Hien. Nee, hij is ook niet.
2: Van Marieke.
1: Nou, dat kan. Misschien kunnen we het voorstellen. Ja.
0: Ja, die is tegenwoordig. Heeft wat minder druk natuurlijk. Wanneer straks zal de lokale omroepen één worden. Dus die zou best 1 keer per jaar gewoon.
1: Ik hoop dat Herman het heel druk krijgt. En absoluut geen tijd heeft om Sinterklaas te spelen.
0: Hé, de keuze van Marieke.
1: Ja, we gaan even naar de country. Want dat hebben we eigenlijk al heel lang niet gedaan.
0: Nou, kom je erbij?
1: En ik zit een beetje in mijn Dolly Parton aura nog steeds. En dan krijg ik dat steeds weer terug, zeg maar. Hè. Zit je in zo'n lijn en dan krijg je dat gewoon steeds weer terug. En er was 1 liedje bij. Dat was hartstikke vrolijk en leuk. Ik denk, nou, dit ga ik gewoon even aan de mensen laten horen.
0: Met die jodelgedoe, hè? Bedoel
1: ja, een beetje jodelachtig. Ja. Het is heel grappig. Het is de officiële soundtrack van een film uit 1984 en die heet Rhinestone. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met de Tennessee Homesick Blues.

0: Dolly Parton, Tennessee.
1: Is het nou blues, is het nou country of is het nou een beetje Oostenrijks?
0: Ja, maar blues. Het is zeer zeker country cowboy, maar de blues staat erachter omdat het een beetje een mix is.
1: Ja,
0: van
1: inderdaad.
0: Alles van, maar wel mooi.
1: Ja, toch?
0: Hoe heb je hem gevonden?
1: Ja, nou, soms kom je wat leuks tegen.
0: Nou,
1: Ja, ik heb twee kleine korte berichtjes. Allebei op dezelfde dag. We beginnen in Steenwijk. Want Wooncentrum Nijenstede organiseert op zaterdag 26 september... een markt voor bewoners, naasten, buurbewoners en andere belangstellenden. Op de kraampjes vinden bezoekers sieraden, Gieterse punterkoeken... Steenwijker 3D-torens en kaarten.
0: Ach, kijk eens achter je.
1: Heb jij zo'n...
0: Oh, je hebt het in je nek natuurlijk. Kijk, daar staat hij.
1: Ik zie hem. Ja, ben jij ook in Nijenstede op de kraampjesmarkt geweest?
0: Nee, ik heb hem gekregen van je zoon.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Wat grappig. Nou, denk je nou, Nijenstede heb ik echt geen zin in. Dan kun je op diezelfde dag ook gewoon naar Tuk. Want daar is ook op zaterdag 26 september de Tuk Koopjesdag. Tussen 10:00 ochtends en 3:00 middags kunnen bezoekers op verschillende plekken in het dorp terecht voor koopjes. Tweedehands spullen en bijzondere vondsten. Zoals kleding, boeken, woonaccessoires, speelgoed, vintage. Spullen en vooral hebben dingen.
0: Tuk is ook altijd wel wat te doen natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Volgende week, nee, dan die week weer. Misschien eind volgende week, weet niet meer precies. 2-4 oktober, de Solex race.
1: Ja, dit komt er ook weer aan. Ja.
0: Altijd berengezellig natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, we moeten heel snel over naar
2: de artiest.
1: Oh, nu alweer. Ja, ja, jeetje. Ik weet het al niet meer.
0: Nee?
1: Oh ja, ik weet het wel. Ja,
0: ja,
1: natuurlijk, Bluff.
0: Ja,
1: is onze
0: precies.
1: Artiest.
0: Ja. Ja.
1: Oh, dit vind ik wel de allermooiste.
0: Ja,
1: dit is wel mijn...
0: Hij duurt veel.
1: Oh, hij is prachtig.
0: Harder dan ik heb ik kan. Volgens mij de live uitvoering.

0: moeten eruit.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat zal verder de live uitvoering van Van Bluff. Maar met elke keer denk ik, het regent harder. Maar het is harder dan ik hebben kan.
0: Ja.
1: Ontzettende fijne voortzetting van deze zondag. Of morgen in de herhaling van deze maandag. En wij gaan eruit tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.
1: En ik doe nog een klein stukje voor iemand die stuurde iets op. Ik vind dit zo geweldig mooi. Je zei wel iets van, hoe heet dat, weinig...
0: Country.
1: Weinig country cowboy muziek, ja. Ik zit aan de verkeerde schuif. Een klein stukje nog van dit.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slops met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: It's all love, though.
1: Jouw muziek, jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

samen als je alles heet. We pakken nog niet weet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: appen.
1: Jouw muziek
2: en het actuele regionale nieuws.
3: Hoor je
2: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
4: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De zesde Oldenjaaien Buffeltocht wordt gehouden op zondag 27 september. Het is fietsen geblazen in Oldenmarkt. Voor het zesde jaar organiseert de schaats- en trimclub Oldenmarkt de Oldenjaaien Buffeltocht voor mountainbikers. Er kan gestart worden vanaf 9 uur 's morgens en je kunt kiezen over afstanden van 30, 45 of 60 kilometer. Nieuw dit jaar is de kidsroute, die bedraagt 12 kilometer. En deze start om 10 uur. En de kinderen mogen onder begeleiding van een 18-plusser deelnemen. Kinderen tot en met 16 jaar hebben voor eens een leuke verrassing aan het eind te vinden. Er zijn 20 scholen in de omgeving van Oldenmarkt benaderd voor dit evenement. Start- en finishlocatie is bij de landwinkel en de camping Waterbuffel Farm aan de Harenweg nummer 6A in Oldenmarkt. Je kunt trouwens je auto parkeren bij MFC Dalzicht aan de Friesenweg 39 in Oldenmarkt. En bij de start is er een gratis kopje koffie of thee. En ook onderweg wordt er goed voor je gezorgd op verrassende verzorgingsposten. En na afloop natuurlijk een afterparty. Oh ja, inschrijven doe je bij voorkeur vooraf via de website van STC Oldenmarkt. Dat is www.stcoldenmarkt.nl. Uiteraard is inschrijven op locatie ook mogelijk. Maar vooraf inschrijven heeft natuurlijk...

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balfolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabo Theater de Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat zij deze regio komen en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6:00 s'avonds door tot 1:00 s'nachts. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11:00 s'morgens tot 12:30 s'nachts. En zaterdag 17 oktober van 11:00 s'morgens tot 2:00 s'nachts. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 s'avonds. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabo Theater de Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18:00, 6:00 s'avonds.

bouw van de Unielocatie in Steenwijk kan van start gaan. Goed nieuws is dat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw namelijk van de Unielocatie kan beginnen. De Europese aanbesteding is afgerond, de financiële middelen zijn beschikbaar en de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. Drie marktpartijen schreven zich voor de aanbesteding in. En uiteindelijk is de opdracht vergund aan Prinsbouw uit het Harde. Het schoolbestuur van Simant zal de komende periode de regie van de gemeente overnemen en de bouw van de school begeleiden. Als alles volgens planning verloopt, begint de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden zullen hierover per brief door de aannemer worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de Unielocatie in 2028 haar deuren opent voor de leerlingen.

bijnaam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, het monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-consort. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wierix verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

zondagse blues en oldehold paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Oldehold Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Oldehold Paden, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur middags en de aanvang van het concert 13:30, 13:30. Dus de entree is €25. Je kunt bestellen als je een ticket wil. Een van de 100 tickets dus op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

Ria's podcast heeft een nieuwe aflevering. Jouke Spoelstra, dat is de hoofdpersoon. Ria van Hiendemaker van Ria's podcast gaat deze keer in gesprek met de burgemeester van Westerveld. Want dat is Jouke Spoelstra. Ria gaat op zoek naar de persoon achter de burgemeester en welke weg die heeft bewandeld om daar te komen. Een mooie podcast dus. En de podcast is te beluisteren op de website van RTV Slos, Streekomroep De Werve, Spotify en ook via Facebook. Veel luisterplezier bij deze nieuwe podcast in de serie van Ria van Hien met dus de burgemeester van Westerveld, Jouke Spoelstra. Een persoonszangavond met de bovenstem in de Grote Kerk in Hoogeveen. Op zaterdag 26 september om 7 uur 's avonds zal in de Grote Kerk in Hoogeveen een psalmzangavond worden gehouden met de bovenstem. De organist van deze avond is Pieter Heikoop uit Ierseke. Daarnaast verleent bovenstemroep IJsselmuiden haar medewerking. De algemene leiding is in handen van dominee A. Verschuren uit Genemuiden en de toegang is gratis. Er is wel een collecte ten behoeve van Adulam. Het adres van de kerk in Hoogeveen is Grote Kerkstraat nummer 40. De volgende fase van het kaderherstel Ossenzijl gaat van start. De Ossenzijlersloot wordt gesloten voor vaarverkeer vanaf 12 oktober aanstaande tot 1 april 2027. In de periode 12 oktober tot 1 april 2027 werkt de provincie Overijssel aan de kade van de Ossenzijlersloot. Deze Ossenzijlersloot ter hoogte van de brug in Ossenzijl is dan geheel gestremd. Om de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten het vaarseizoen. Hoewel de Ossenzijlerbrug in het gebruik blijft voor het wegverkeer, is enige hinder niet te voorkomen. In Ossenzijl zijn diverse kades toe aan onderhoud, zo bleek uit onderzoek van de provincie Overijssel. Herstel is nodig om de vaarweg veilig en toekomstbestendig te maken, schade in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de kades betrouwbaar blijven functioneren. Na de werkzaamheden gaan de kademuren minimaal 30 jaar weer mee. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. De eerste fase start op 12 oktober en loopt dus tot 1 april 2027. Dan start de provincie met de werkzaamheden ten zuiden van de Ossenzijlerbrug, aan de kades G tot en met J. Wil je meer weten? Bekijk dan even het kaartje op www.vaarweginformatie.nl.

Vollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Venoseloop 2026. De zomer loopt op zijn einde, de clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart en de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Venoseloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Venose loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Venose loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.venoseloop.nl.

hallo van A tot Z, enzovoort, enzovoort. We starten om 3:30 middags. Je mag gratis naar binnen en na afloop krijg je zelfs limonade, thee of koffie. Er wordt wel een collecte gehouden aan de buitendeur. Zien we je dan, dat wordt gezegd door de commissie van de Kruiskerk. Het gaat dus om de kindermiddagdienst 4 oktober in Dieven.

Een nieuw grondstoffeninleverpunt in Steenwijkerland, de Gripwagen. Goed en zo gemakkelijk mogelijk afval scheiden en grondstoffen winnen is een gezamenlijk doel van de gemeente Steenwijkerland en Rova. Daarom kunnen inwoners vanaf 31 augustus al speciaal afval kwijt in de Gripwagen, die in even weken op meerdere locaties in Steenwijk staat. De Gripwagen is een mobiele grondstoffeninleverwagen van de Rova. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om afval in te leveren, en met de Gripwagen brengen we die mogelijkheid dichter bij huis en maken we het scheiden van afval eenvoudiger, aldus wethouder Tilco Gernaat. Bij de Gripwagen kunnen inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld grondstoffen die niet in de ondergrondse container horen. Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in boodschappentassen passen. En voor grotere hoeveelheden of grotere stukken grof huishoudelijk afval kunnen de inwoners terecht bij het milieubrengstation aan Karenburg 3 in Steenwijk. De Gripwagen staat op even weken op de volgende locaties: in Ossenzeil aan de GB Kooistraat, maandagsmorgens van 8:30 tot 11 uur. In Oldenmarkt, maandag van 12 uur door tot 1:30. Bij het dorpservicecentrum De Landerijen aan de burgemeester.

burgemeester van Gerrevinklaan. Verder ook in Blokzijl, dinsdag van 8:30 door tot 11 uur aan de Groene Straat nummer 18. En de tweede wagen staat in Steenwijk op dinsdagen van 8:30 tot 11 uur bij de Oosterpoort en de Meppelenweg. Ook in Vollenhoven is deze wagen beschikbaar op dinsdagen vanaf 12 uur door tot 14:30 bij de parkeerplaats De Burgt. En in Giethoorn op vrijdag van 8:30 tot 11 uur aan de Bertus-Warnersweg. Wanneperveen, daar is ook een locatie op vrijdag van 12 uur door tot 14:30 aan de Dorpshuisstraat bij het Dorpshuis. En dan is er ook nog een KCA-wagen. Gelijktijdig namelijk met de invoering van de gripwagen neemt de gemeente afscheid van de KCA-wagen van de Rova. Inwoners brengen hun kleinchemisch afval vanaf 31 augustus dus al naar de gripwagen. Meer informatie over deze gripwagen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/grip.

Het jubilerende kerstrondje Oldenmarkt zoekt deelnemers. Voor het 15e kerstrondje Oldenmarkt, dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december... van 10:30 morgens door tot 16:30 middags, zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend. Het kerstrondje Oldenmarkt is een initiatief van het plaatselijk belang Oldenmarkt, en deze dag is Oldenmarkt een creatief, enthousiast dorp waar gastvrijheid en warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren. Het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schildertalenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden? Kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldenmarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers: 0561 451933 of 06 29 49 40 55.

Subsidie voor lokale initiatieven. Vanaf 5 oktober kunnen initiatiefnemers 1.000 tot 3.500 euro aanvragen voor plannen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of in de buurt. Moet wel in Overijssel zijn. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en uitvoeren. Het gaat om kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich weer meer betrokken voelen bij elkaar. En bijvoorbeeld ook bij hun dorp of in de buurt. Denk aan ontmoetingsactiviteiten zoals dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersgevoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, gezamenlijke maaltijden, een dorpsapp over een erfgoedproject of bijvoorbeeld ook een initiatief waarin verhalen over lokale gewoonten, monumenten en ambachten worden gedeeld. De regeling opent 5 oktober aanstaande, 9 uur 's morgens, en per aanvraag kan een subsidie dus worden aangevraagd van 1.000 tot 3.500 euro. Er wordt een grote belangstelling verwacht en je moet dus wel direct op 5 oktober gaan beginnen met aanvragen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar kleine maatschappelijke initiatieven het loket van de provincie.

0: buurt.
1: Het seniorenplatform Steenwijkerland organiseert op woensdag 23 september... vanaf 19:30 avonds een avond vol informatie en voorlichting over veiligheid. De avond is toegankelijk voor jong en ouderen. Locatie is de Landerijen in Oldenmarkt en er wordt informatie gegeven door de echte politie. Het loopt de spuigaten uit, al dus SPS-voorzitter Antje Doornspleet. Kort geleden is een oudere dame in Oldenmarkt al haar goud en sieraden afhandig gemaakt door een zogenaamde agent die haar spulletjes kwam veiligstellen. Criminelen bedenken elke week wel een nieuwe manier om u op te lichten. Kortom, hoognodig tijd voor actie, dus een voorlichtings- en informatieavond. SPS wil deze avonden in diverse kernen gaan verzorgen en de eerste is dus als proef op 23 september in Oldenmarkt. Niet alleen ouderen worden op allerlei digitale manieren bestolen of opgelicht. De risico's worden steeds groter naar data-hacks bij grote bedrijven zoals Lidl en bijvoorbeeld de Mediamarkt. En ook bij Basic Fit en Odido. De kans is groot dat criminelen het ook op u gemunt hebben. De avond is in Oldenmarkt bedoeld om u zowel nuttige tips te geven en handvatten, zodat u niet in de trucs van criminelen trapt. Nog even samengevat, woensdag 23 september dus in de Landerij in Oldenmarkt. Begint allemaal om 19:30 en de entree helemaal gratis. Kopje koffie of thee kost €1,40.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw.
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Hij is al klaar. Hé, hey, wij hoeven niet meer. Hé, hey, Jeroen, wij hoeven niet meer. Is dat klaar?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

eigen wereld. Nooit een blik op de toekomst beelden. En alles had ik, alles wat ik wilde. En toen kwam jij. Ik ging goed op veranderingen. Doe mij nog meer van die andere dingen. Elke nacht nu herinneringen. En toen kwam jij. Ineens is één genoeg. Meer dan voldoende. Alles aan je doet me goed.

see your head.

0: RTV Slops met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer en het is vandaag zaterdag 19 september. We gaan zo praten met wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland en dat zeg ik er expres bij, want daarna komt een andere wethouder en zijn naam is Marcel Bos en die is van de gemeente Weststellingwerf. En dat allemaal in het kader van de samenwerking van de omroepen. En dat zal toch een keer een start moeten hebben, dus we gaan er maar gewoon mee beginnen. En daarna hebben we als laatste item van het eerste uur het Leger des Heils Willy Rauw aan de telefoon in verband met de culturele proeverij. Dus weer een vol politiek en een mooi uurtje, eerste uurtje. En wat er een tweede uur komt, hoort u zometeen van mij. Melvin, goedemiddag.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil wel heel snel.
1: Ja.
0: Wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Straks de wethouder van Weststellingwerf. Ken je hem toevallig?
1: Nee, nog niet. Dat is een van de nieuwe wethouders daar. Dus ik moet hem nog ontmoeten.
0: Oh ja, nou, misschien zie je hem zometeen hier. Een drukke week geweest. Politieke markt, allerlei andere zaken. Onder andere Sportdag.
1: Ja, gisteren was de opening van de Nationale Sportweek eigenlijk. Dus de hele week zat in het teken van sporten. En afgelopen vrijdag was de aftrap voor alle scholen in Steenwijk. Mm-hmm. Op het sportpark van VV Steenwijk. Dat mocht ik openen samen met onze kinderburgemeester, met Jinte. Dus toen hebben we samen een warming-up gedaan met een paar honderd leerlingen. En ze hadden daar de kans om met 16 verschillende soorten sport kennis te maken. Dus dat was door onze club mensen ontzettend goed opgezet. En het was een prachtige dag. We hadden er mooi weer bij. Ja. En het was een sportieve dag, dus dat was mooi. En de komende week zijn er allerlei activiteiten ook voor scholen in andere kernen. Dus leren bewegen, andere sporten.
0: Ja. Ja, maar 16, wat veel.
1: Ja, er was van alles. Er was ook iemand van Team NL van het schermteam. Dus dat was altijd een bijzondere sport. Het was discwerpen, maar ook beachvolleybal, voetbal, hockey, basketbal, rugby. Dus alles kwam voorbij. Freerunning. Ja. Dus het was erg leuk. Dus we hebben een rondje gemaakt en we hebben met wat clinics meegedaan. Dus dat was heel erg leuk.
0: Ja, leuk, leuk. Morgen alweer sporten.
1: Ja, morgen mag ik zelf ook sporten. Morgen is de Stone City Run.
0: Ja,
1: dus de hardloopwedstrijd in Steenwijk. Het hardlooprondje. 10 kilometer ga ik zelf doen. En er zijn allerlei verschillende afstanden. Ik mag nog een paar keer het startschot geven met de scutterie, met het kanon. Ook samen met onze kinderburgemeester. En zij loopt volgens mij de 3 kilometer. En ook allerlei verschillende scholen die doen verschillende afstanden. Volgens mij zo'n 1500 deelnemers. Vorig jaar ook meegedaan, het jaar daarvoor ook. Dus ik heb er wel zin in om weer... Het is altijd wel weer even spannend hoe het gaat en hoe het weer is. En,
0: heb je al gekeken hoe het weer is?
1: Nee, nog niet. Nee. Vorig jaar was het wel mooi volgens mij. En toen heb ik mezelf een beetje over de kop gelopen. Dus ik zal kijken of ik het iets rustiger aan
0: eventjes,
1: kan doen.
0: Niet zo focus op degene die voor je loopt, hebben we net al besproken.
1: Ja, dat is altijd een beetje verleidelijk. Hè? Ja, als er iemand voor je loopt met hardlopen, dan denk je, die ga ik nog eens even inhalen.
0: Ja.
1: Maar ik kijk er wel weer naar uit. Mooie evenementen voor Steenwijk.
0: Ja, hoeveelste keer is dat nou ongeveer? Want volgens mij is het alweer een aantal jaren...
1: Daarover vraag je. Durf ik zo niet te zeggen.
0: Komt op, het is al wel een hele tijd.
1: Ja, ze doen het samen met de scholen. Dus ze doen ook ontzettend veel leerlingen mee. Dat is leuk. En 5 kilometer en 10 kilometer nog. Dus mooi.
0: En het trekt ook heel veel publiek altijd in de stad. En mensen die dan denken van, moet volgend jaar maar meedoen.
1: Ja, met zo'n loopje is het ook mooi als je dan plant. Dat kun je niet ongetraind gaan doen. En dus je begint weken daarvoor al met sporten. Dus dat soort loopjes zijn niet alleen leuk op de dag zelf. Maar ook al die mensen die er afgelopen weken, misschien wel maanden, hiervoor getraind hebben. Dus dat zet echt wel wat in beweging.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Ga even terug naar de politieke markt. Stond niet zoveel op de agenda, maar wel intensief. Vooral één onderwerp heel intensief. Is ook eentje van de lijst afgehaald, van de agenda. Maar wat voor ons wel heel belangrijk was, was de aanwijzing van de lokale omroep.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat was voor het college natuurlijk niet zo moeilijk om dat voor te stellen, dat jullie dat moesten zijn. En dat de raad dat zo breed omarmd heeft. Met denk ik ook hele mooie woorden voor jullie en jullie vrijwillige inzet. Al die jaren. Ik denk dat dat wel een groot compliment voor jullie is. Dus ik hoop dat jullie het ook zo hebben ontvangen. En de raad was ook unaniem in de besluitvorming. Hè. Dus volgens mij alle steun voor de slos. En ook veel waardering voor hoe jullie dat altijd doen.
0: Ja, dat... Dat was hartverwarmend.
1: Hoe was dat voor jullie?
0: Ik werd er verlegen van eigenlijk. Van, ik zat echt zo te wapperen met mijn jasje van naar de wethouder Bunt toe. Van, wat overkomt me nou? Zo,
1: dat is wel mooi. Dan zie je toch dat wat jullie doen op veel waarderingen kan rekenen. Ja. En Herman die altijd de beelden beschikbaar heeft, zodat mensen ook mee kunnen kijken bij de politieke markt. Daar werd door Sandra Lampen nog even aan gerefereerd. Ja. Dus mensen zien dat ook, wat jullie doen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Een algemeen dankjewel is dan ook wel op zijn plaats voor al die mooie woorden. Wat ook een punt op die agenda was, was het volkshuisvestingsprogramma. Adviesnota, en dat houdt in dat de raad, de wethouder of het college advies mag geven over dat punt. Volgens mij heb je een heleboel adviezen gehad.
1: Ja, dat klopt. Het volkshuisvestingsprogramma is wel een moeilijk woord. Hè? Ja. Maar eigenlijk gaat het om hoeveel woningen ga je de komende 10 jaar bouwen. Wat voor soort woningen, voor wie en wat vind je belangrijke aandachtspunten daarbij. Het volkshuisvestingsprogramma is een bevoegdheid van het college. Dus wij mogen het vaststellen, maar we vragen wel aan de raad. En eerder al aan de samenleving. Hè? 3100 mensen hebben een enquête ingevuld. Hebben verschillende bijeenkomsten gehad. En dat is samen dat nieuwe volkshuisvestingsprogramma geworden. En we hebben aan de raad gevraagd, dit is het programma, dit zijn de reacties uit de samenleving, daar hebben we op die en die manier verwerkt. En wat wilt u ons nog meegeven richting de toekomst? En de inhoud van het programma is ongeveer dat we zo'n 1600 tot 2100 woningen bij willen bouwen in heel Steenwijkerland de komende 10 jaar. Daar zijn we ook al heel erg druk mee bezig. We willen betaalbare woningen. We willen woningen voor alle doelgroepen. We willen dat het in een mooie leefomgeving is. En dat het ook nog een beetje duurzame woningen zijn. Dus dat zijn belangrijke pijlers in dat volkshuisvestingsprogramma.
0: En daar heeft de raad ook allerlei adviezen op gegeven afgelopen politieke markt.
1: Zeker. Ja.
0: Kun je een voorbeeld, je hebt nou wat algemeen, maar misschien een specifiek voorbeeld noemen?
1: Nou, veel aandacht voor ga aan de slag. Hè? Dus zorg ook dat die woningen gebouwd worden. Ja. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de planologische procedure. Dus dat bestemmingsplan vastgesteld is. Dat heet nu het omgevingsplan. En de markt moet uiteindelijk die woningen bouwen. Dus zorg dat het van plannen ook daadwerkelijk naar realisatie gaat. Zorg dat er spreiding is in alle kernen. Hè. Dus zorg ook dat er in de kleine kernen, bij Natura 2000 gebieden, hoe moeilijk dat soms ook is, zorg dat je daar extra op inzet. Ook oproep om, als je vastloopt, doe onorthodoxe, vernieuwende, innovatieve dingen die we nog niet kennen. Hè. Dus ga ervoor. Zet daar ook gerust geld voor in als dat nodig is. Want onze jongeren, ouderen, mensen die hier willen blijven wonen, die zitten te springen om een woning. Dus doe wat nodig is.
0: Dat is vooral het onorthodoxe, dat was nog wel een mooi woord.
1: Ja, dat kwam vanuit de Christian Schrijf van het CDA. Dat vond ik wel mooi, dus die pak ik ook graag op. Want ik hou ook wel een beetje van out-of-the-box denken, zoals dat met slecht Nederlands heet. Dus om met wat vernieuwende dingen te komen. Dus daar sta ik zeker voor open. Dus ik heb gezegd, die voorstellen die komen uw kant op. Hè? Dus dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Ook is er veel aandacht gevraagd voor ouderen. Hè? Voor ontmoetingsruimte dicht bij voorzieningen. Dus dat we daar ook veel aandacht voor hebben. En, dat staat ook in het programma, maar dat werd nog eens extra benadrukt.
0: Ja, men wordt steeds ouder, hè? Dus des te belangrijker worden die haagjes, die hofjes, waar ze toen ook over hadden, hoe belangrijker wordt dat?
1: Ja, het gaat vooral om dat je elkaar ontmoet. Hè. Mensen gaan veel later naar het verpleeghuis, pas als ze veel zwaardere zorg nodig hebben. Dus het hele zorglandschap en ook de aanbieders daarvan, die zeggen nee, we gaan meer naar VPT, thuisverpleegzorg, zeg maar. Ja, hè. Dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daar wordt alles op ingericht. Maar dan moet je woning daar ook wel geschikt voor zijn. Heel simpel, slaapkamer beneden, badkamer beneden, rolstoel toegankelijk. Dus de woningen die je nu bouwt, moet je wel met het oog bouwen dat daar ook mensen kunnen wonen die zorgen ontvangen. Ja. En dat is nieuwbouw, maar in het bestaand vastgoed is er ook nog van alles te doen en te verbeteren, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
0: Ja. Ook de opmerking kwam dat bestaande gebouwen, dat je over bestaande gebouwen hebt om te bouwen in woningen, hè, vooral leegstaand vastgoed. Is daar Is dat mogelijk?
1: Ja, dat is zeker. Dat moedigen we ook aan. Hè. Dus als er toch al gebouwen zijn die leeg staan, nou, dat is natuurlijk uitermate geschikt om daar met woningbouw aan de slag te gaan. De vraag is soms wel, is het gebouw ook geschikt? Hè? Mm-hmm. Oftewel, moet het eraf en moet er wat nieuws op? Bijvoorbeeld bij heel veel leegstaande schoolgebouwen. Is dat niet altijd geschikt om voor woningen om te bouwen? Maar die plekken, die zijn uitermate geschikt om met woningbouw aan de slag te gaan. En we gaan natuurlijk de Unielocatie in Steenwijk realiseren. Daar komt en de RSG en deze Ekeringenlocatie vrij. Ja, dat zijn natuurlijk mooie plekken. Maar denk ook aan Vollenhoven. Hè. Daar gaan 3 scholen worden samengevoegd. Een nieuwe plek. Laatst ook een raadsvoorstel is onderweg naar de raad om dat mogelijk te maken. Nou, dan komen daar schoolgebouwen vrij. In Wanneperveen wordt een nieuwe school gebouwd. Komen er ook 2 scholen vrij. In Blokzijl gaan we dat doen. In Sint-Jansklooster. Dus op al dat soort locaties komt echt wel vastgoed vrij waar we nou zeker gaan kijken of daar een woningbouw mogelijk is.
0: Ja. En dan hou je ook de jeugd, de jongeren die een woning zoeken, in hun eigen plek.
1: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus dat we woningen bouwen die daar ook voor geschikt zijn. Maar net zo goed voor, ook voor ouderen. Hè? Want als die vervolgens naar zo'n nieuwe woning gaan, dan komt er een woning leeg en dan verhuizen daar weer mensen. Dus ze zeggen dat bij oudere huisvesting, als een oudere verhuist, dat zo 5 verhuisbewegingen op gang brengt. Dus we moeten er voor starters bouwen, zodat ze nu geholpen zijn. Maar ook vooral ook voor ouderen, zodat die doorstroming op gang komt.
0: Ja, ja. Dus kan je niet voorstellen dat zoveel verschuiving meebrengt.
1: Ja, nou, voor iedere levensfase zoek je een ander huis. Hè. En tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om ouderen wel die stap te laten zetten. Omdat dat vaak in de lasten gaan omhoog. Hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Mensen wonen in een vertrouwde omgeving. Dus dat is ook wel, was ook wel echt een oproep. Hè. Hoe ga je met die doorstroming aan de slag? Hoe doe je dat samen met de woningbouwcorporaties? Hoe kun je het aantrekkelijk maken? Want haal mensen maar eens uit hun vertrouwde omgeving. Dat doe je niet zo snel. Nee. Dan moet het aanbod elders echt wel iets... meer voordelen met zich meebrengen. En dan moeten mensen ook echt wel bij geholpen worden.
0: Ja, ja. En de wooncorporaties die zitten ook met financiële en personele problemen vaak, hè, de laatste tijd. Dat het weer lastig wordt om dingen te realiseren op een korte tijd. Het wordt altijd weer langer.
1: Ja, nou, we realiseren gelukkig ontzettend veel sociale woningbouw nu. Hè. In Blokzijl is net opgeleverd, in Sint-Jansklooster, in Oldermarkt. Allemaal nieuwe woningbouw. Woonconcept gaat 60 of 70 woningen bouwen op Steenwijk Zuidoost. Sociale huurwoningen. Woonconcept is ook net gestart met de bouw van de Gouden Engel. 21 appartementen. We hebben nog een perceel aan de Kalverstraat, waar Wetland wonen. Geloof ik 13 appartementen gaan maken. De Stormbaan bij het Kornputkwartier. Ja. Daar komen 47 sociale huurwoningen. Dus op dat terrein gebeurt er ontzettend veel. In Vollehoven, aan de Kannenveldstraat, Molenberglaan. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar als je 1600 tot 2100 woningen extra wil bouwen, waarvan 30% sociale huur, dan vraagt dat enorm veel investeringen van een woningbouwcorporatie. En niet elke woningbouwcorporatie heeft zoveel geld op de plank om ook die investeringen te doen.
0: Ja, dan denkt de bewoner ook niet bijna. Die kent al die dingen ook niet.
1: Nee, die hebben geen boodschap aan. Die willen graag woningen.
0: Precies.
1: Ze moeten wel gebouwd kunnen worden. En de ene corporatie is kapitaalkrachtiger dan de andere.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. En volgens mij heb je er zelf een uitgezocht.
1: Ja, volgens mij heeft Herman niemand in de stad van de dijk klaarstaan. Ja, dus daar gaan we voor.
0: Oké. Okay.

0: Niemand in de stad van de dijk. Persoonlijke keuze van wethouder Melvin Smit. Ja. En het was de 11e Stone City Run. Ach. Kreeg ik net door. Dus
1: die heb ik niet alle 11 meegemaakt. Maar,
0: nee, hè? Maar vast wel een paar.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden het net over wat er allemaal moest gebeuren. En hoe het allemaal beschreven staat, de huisvesting. Dan viel mij op de regel 30-40-30. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat heeft te maken met de woningbouwcoöperatie, waar we het net ook een beetje over hadden. 30-40-30 betekent alle nieuwbouwplannen moet je eigenlijk 30-40-30 verdelen. 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% daarboven. Dat is een beetje de verdeling die het Rijk in de nieuwe wet aan de gemeente meegeeft.
0: Ja, ja.
1: Dus elk plannetje, als je 100 woningen hebt, moeten daar 30 sociale huurwoningen in zitten ongeveer. Ja. 33. Ja.
0: Oké, okay, want er wordt zo makkelijk gepraat. Ja, logisch, het is werktaal. Dus,
1: ja, dat is zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Dus als een ontwikkelaar met ons in gesprek gaat en die heeft een stuk grond en die wil daar woningbouw, dan zeggen wij vanuit dit volkshuisvestingsprogramma, zegt dat is mooi, hè, dat is mag, want we zitten echt op woningen te wachten. Maar dat zijn niet 100 villa's. Dat zijn 30% sociale huur. Daarvoor moet je met de woningbouwcorporaties in overleg. 40% betaalbaar. Nou, dat is een betaalbaarheidsgrens in Nederland. Ik vind dat niet echt een Steenwijkerlandse grens. Dus wij hebben ook nog een andere categorie in het programma gezet die nog iets lager zit. En 30% mag daarboven. En zo probeer je daar een gevarieerd plan te maken waar voor iedereen wat in zit.
0: Ja, ja.
1: En soms lukt dat niet, hè, of omdat de coöperatie niet bereid is, of het plannetje is te klein. En dan gaan we een zogenaamd fonds maken, een vereveningsfonds. Dat lukt je niet, moet je een bijdrage doen in dat fonds, zodat wij op een andere plek sociale huurwoningen mogelijk kunnen maken. Want die zijn vaak niet financieel dekkend, zeg maar. Dus dat vraagt vaak een extra bijdrage van maatschappelijk geld, gemeentelijk geld, om dat voor elkaar te krijgen. Dus 30-40-30 richt zich op sociaal, betaalbaar en daarboven.
0: Oké, duidelijk. Wat mij ook opviel in die adviezen die gegeven werden, dat er vooral gelet moet worden op hoe de vrouw in het leven staat. Hè? Dat vrouwvriendelijk is en vrouwveilig eigenlijk allemaal. Het bouwen. Hoe zit Steenwijkerland daarin?
1: Ja, mevrouw Makken had een bijdrage gedaan, een schriftelijke bijdrage, die vroeg aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de woningbouw. BGL stipte dat nog even aan, mm-hmm, naar aanleiding van die bijdrage. Nou, ten eerste bouwen we tegenwoordig wijken waar we echt goed kijken naar de zichtlijnen. Hoe kom je daar? Dat er niet achterafsteegjes ontstaan, maar mooie open zichtlijnen. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Als het gaat om veiligheid van vrouwen, werken we samen in de regio Zwolle om maatschappelijke opvang als dat echt nodig is. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je woningen bouwt voor allerlei doelgroepen. Dat je je openbare ruimte zo inricht dat het veilig is. En mevrouw Lampen, raadslid Lampen, heeft het wel eens in een bijeenkomst gezegd in het kader van de verkiezingen van als het voor een vrouw veilig is, is het voor iedereen veilig. Ja, hè? Ja. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Dus dat heeft bij onze inrichting van de openbare ruimte. En als wij een nieuw gebied gaan ontwikkelen, heeft dat zeker onze aandacht, veiligheid in het algemeen. En als het voor vrouwen is, dan is het voor iedereen veilig.
0: Ja, dat is een mooie regel om je aan te toetsen en dan vast te houden.
1: Zeker, en daarom is het ook belangrijk dat je bij de inrichting alle doelgroepen betrekt. Dus iedereen kan meedoen. En dat zijn mooie aspecten om daarin te brengen.
0: Ja, ja. Bij ons eigenlijk nog een nadeel, het is ook wel een voordeel, want het is ontzettend mooi, maar dat is Natura 2000 gebied. Daar moet je rekening mee houden met bouwen. Is dat nog een bottleneck?
1: Nou, je moet met ontzettend veel rekening houden als het gaat om bouwen. Tegenwoordig, je bouwt niet meer op de lage gronden. Dus je kijkt wat zijn logische gronden om te bouwen. Dat hebben we in de omgevingsvisie al die plekken wel zo'n beetje vastgelegd. Rondom Steenwijk, maar ook rondom al onze kernen. En je moet bij het bouwen moet je een stikstofvergunning aanvragen. Mm-hmm. Een natuurvergunning heet dat. De provincie doet dat. En dan moet je aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op dat Natura 2000 gebied. Nou, dat is heel technisch. Maar dat is zeker lastig. En dat is in de ene kern is dat lastiger dan de andere. Je kan je wel voorstellen als de kern dichter bij het Natura 2000 gebied, of zelfs daar bijna in ligt, dat het daar lastig is. Ja. Dus daar doen we ontzettend veel aan om de provincie ervan te overtuigen om toch die vergunning Het geeft dan investeren ontzettend veel capaciteit in. Want ik bedoel, je kan wel de natuur heel belangrijk vinden, maar wij vinden leefbaarheid ook ontzettend belangrijk. Ja. Dat de jongeren daar kunnen blijven wonen. Dat dat culturele leven, dat daar verder gaat. Dat mensen voor elkaar kunnen zorgen. Die gemeenschap kunnen blijven vormen. En dan moet je wel woningbouw ook mogelijk maken. Dus ja, we houden heel erg rekening met de natuur. Daar doen we heel veel voor. Maar ik hoop ook dat er wat meer rekening wordt gehouden met andere aspecten. Die gaan over leefbaarheid. Maar goed, daar zijn we de provincie aardig druk mee om dat in verschillende kernen dichtbij Natura 2000 gebieden voor elkaar te krijgen.
0: Ja, een hele klus, hè?
1: Zeker weten. Ja, nou ja, en als dat het enige was, dan redden we dat nog wel. Maar we hebben ook met netcongestie te maken. Ja, waar kun je nog stroom krijgen? Dus ook wel mensen die zeggen, nou ja, woningbouw mooi, maar liever niet bij mij in de achtertuin. Hè? Ja. Of die zich zorgen maken over het verkeer. Dus allemaal verschillende aspecten die het best wel uitdagend maken. Dus dan de oproep voor onorthodoxe oplossingen is dan wel mooi. Maar soms kun je niet iedereen tevreden stellen. Nee. En dan leggen we dat ook aan de raad voor. Dit is het plan. Dit zijn aandachtspunten daarbij. Dit hebben mensen ingebracht. En zo zijn we daarmee omgegaan. Ja. En de ene keer kunnen we daar wel wat mee. En de andere keer wat minder.
0: Ja. Ja.
1: En dan is dat maatschappelijk belang van dat woningbouw weegt soms net iets zwaarder.
0: Ja, uitdagende job.
1: Ja, hè? Maar wel leuk. Want als het niet uitdagend was, dan zaten we er niet.
0: Nee, inderdaad. Ik wil nog even kort naar spreidingswet. 80 kansrijke asielzoekers die zouden, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, 26 september
1: het Fletcher Hotel,
0: komen. Nou zei jij tegen mij van, ze wonen er al.
1: Ja, die zitten er alweer weer een paar weken. Half juli volgens mij, of begin juli zijn ze erin gekomen. Dat is natuurlijk een heel lang traject geweest. Met ook in 24 hebben we al besloten, of de raad, om die locatie beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het heeft best wel lang geduurd met het COA voordat we daar uiteindelijk invulling aan hebben gegeven. We hebben ook nog weer geparticipeerd. En inmiddels zitten ze er. En nou, ik hoor daar geen wanklanken over. Volgens mij gaat dat ontzettend goed. Maar we blijven in contact met de buurt en iedereen die daaromheen zit om te zorgen dat het ook in de toekomst goed gaat. En wat jij wellicht hebt gelezen is dat het volgende week zaterdag Nationale Burendag is. En dan stellen de AZC's hun deuren open voor iedereen om te komen kijken. Dus als je dat interessant vindt, als je eens wil weten hoe dat zit, ga daar vooral naartoe en kijk hoe dat daar georganiseerd is en stel vragen.
0: Ja, precies, want dan kun je alleen maar je juiste conclusies trekken. Hè, hoe die mensen daar zitten.
1: Ja, zeker. Ja. Ga kijken. Ja.
0: Ja. Is er nog een tijd voor dat je weet uit je hoofd?
1: Volgens mij begint het om 9:30 's ochtends. Okay. En ik weet de eindtijd even niet. Nee, ik ga zelf ook even langs. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we weer aardig wat doorgesproken. En de tijd zit er onderhand ook op. Ik wil je hartstikke bedanken dat je weer aangeschoven bent om dingen te zeggen. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen veel succes met die 10 kilometer.
1: Dank voor de uitnodiging en kom goed.
0: Oké. Okay.

0: Yves Berendsen met Verlangen. En aan tafel is aangeschoven Marcel Bos. Hij is wethouder van de gemeente Westellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je te zien hier. Westellingwerf is voor ons ook nieuw. Moeten we ook helemaal opnieuw induiken. En toen zagen we de week van de eenzaamheid, of tegen de eenzaamheid, dachten we van, daar moeten we maar eens een wethouder van Westellingwerf voor uitnodigen. En daar zit Marcel Bos. Wie is Marcel Bos?
1: Marcel Bos is sinds juni van dit jaar wethouder in de gemeente Westellingwerf. Heeft een aantal leuke portefeuilles, waaronder ook jeugdzorg en WMO, waarbinnen ook het thema van sociale basis, welzijn en aandacht om voor elkaar is opgenomen. Daarnaast is Marcel Bos ook gewoon papa en familielid.
0: Ach,
1: en
0: mooi.
1: Is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Wolvenga.
0: Oké, hobby's?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk dat je dat vraagt. Ik heb heel veel jaren geleden van mijn vrouw een prachtige Vespa gekregen uit 1963.
0: Oh.
1: En die heb ik een keer uit elkaar gehaald toen ik dacht, nou, ik heb wel eens tijd over. Dat is er nooit van gekomen. En de afgelopen periode ben ik hem weer aan het in elkaar zetten. En ik hoop volgend voorjaar heerlijk rondrijden met een prachtige Vespa.
0: Dat hou ik in mijn hoofd.
1: Helemaal goed. Dan kom ik de volgende keer op de Vespa.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kort dan die voorstelling, want we moeten natuurlijk ook aandacht geven aan het onderwerp waarvoor je hier aan tafel zit. En het uitgebreidere komt in de loop van de tijd wel voorstellen. Week tegen de eenzaamheid. Vanaf de laatste donderdag in september is dat. 24 tot en met de 30 september. En in Westellingwerf is dat volgens mij van de 28e tot 4 oktober... dat er aandacht aan gegeven wordt. Die is wat opgeschoven, die datum. Wat ik gelezen heb, hoor.
1: Nou, er wordt volgens mij in de periode van 24 september, die donderdag, naar die week daarop, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid.
0: Mm-hmm.
1: En wat we vooral ook merken is dat we willen het van het taboe er wat van afhalen. En het eenzaamheid legt ook al zo'n zware domper op. Wat is het nu eigenlijk, eenzaamheid? Dus we hebben in Westellingwerf ook echt gekozen voor wat meer de landelijke trend om te zeggen, het gaat om kom erbij. Want we willen graag dat iedereen ook gewoon meedoet en over die drempel komt om zich thuis niet eenzaam te voelen. Maar kom erbij, doe mee. Want er is heel veel waarin je warm onthaald wordt.
0: Ja, ja, en daar moet men van doordrongen worden natuurlijk. Hè? En kenbaar gemaakt worden.
1: Ja, want eenzaamheid is gewoon best wel een probleem. 1 op de 7 mensen, inwoners, heeft last van eenzaamheid. En onder de jongeren is dat aantal ook erg hoog. Dus het is iets wat zich nu voordoet, maar wat ook de komende periode natuurlijk tot grotere problemen kan leiden als we het stukje eenzaamheid niet aanpakken en vooral ook niet bespreekbaar maken.
0: Precies. Ja, speelt het erg in of veel in Westellingwerf ook? Bijvoorbeeld jongeren of zo?
1: Ja, nou, wat ik zeg, 1 op de 7. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, goh, als je een rijtjesblok hebt, dan is het huis waar het plaatsvindt.
0: Precies, nee.
1: Maar het komt gewoon voor. Mm-hmm. En we merken gewoon dat het aandacht nodig heeft. En wat ik mooi vind van de Week tegen Eenzaamheid, kom erbij, dat we er aandacht aan besteden. Ook dank aan jullie dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen we natuurlijk niet 1 week in het jaar. Dat doen we in principe gewoon 52 weken in het jaar.
0: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: In de verschillende activiteiten, maar ook gewoon in de koers die we als gemeente hebben, willen we vooral gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk binnen kunnen komen om uit huis te komen, om zich ook niet eenzaam te voelen, om mee te doen en met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden noemen in Westellingwerf waar men dan terecht kan?
1: Ja, dat is mooi, want kijk, vanuit de gemeente faciliteren of organiseren we van alles. Zo heb je in Noordwolde de aanschroeftafel van de onafhankelijke seniorenvereniging. Zo heb je wat de pot schaft, het huis op de hoogte in Wolvenga. Ook nog de buurthap in het buurthuis in Noordwolde. Dus zo zijn er allerlei activiteiten waar mensen makkelijk eventjes binnen kunnen lopen om mee te doen. En dan heb ik het nu even over wat de gemeente doet. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie initiatieven die ook plaatsvinden. En dan vind ik ook dat ik dat moet noemen. Want bijvoorbeeld het samen eten verhaal van de gezamenlijke kerk in Wolvenga is ook zo'n activiteit. Waarbij het eigenlijk helemaal los van de gemeente staat. Ja. Maar er prachtige initiatieven zijn. Humanitas, die het vriendschapsbezoek eigenlijk organiseert. Waarbij vrijwilligers gewoon bij mensen op bezoek gaan om eens een keer dat kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, inderdaad. Wat ik ook wel eens hier in Steenwijk is het ook wel eens gebeurd dat je een kopje koffie koopt en dat je een tweede kopje koffie erbij bestelt, zodat je mensen ook een kopje koffie aan kan bieden die toevallig binnenkomen lopen en het niet kunnen betalen, maar dan wel de gezelligheid hebben om aan te schuiven.
1: Ja, nou, dat is misschien ook wel de oproep die ik hier eigenlijk wel, of een oproep die ik hier wil doen, maar waar ik aandacht voor wil vragen. Wat je gewoon merkt is dat mensen die vinden het niet altijd makkelijk om ook ergens naar binnen te gaan.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Zeg maar dat tweede kopje koffie of dat handmaatje, daar zijn we ook wel naar op zoek van neem eens iemand mee. En het is niet altijd het koffiedrinken of het samen eten wat het is. Want om juist die drempel te verlagen, zijn we ook aan het kijken van ja, wat vinden mensen leuk? Zodat eigenlijk dat wat ze leuk vinden ook een stukje hobby is. Waardoor ze op basis van wat ze leuk vinden ook ergens anders naartoe gaan. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Ik hoorde laatst een initiatief dat men ook bezig is met een repaircafé. Om te kijken hoe kun je materialen, technische apparaten weer herstellen. Ja, als je dat leuk vindt, en dat doe je misschien thuis alleen. Maar nu krijg je eigenlijk een soort clubje waar je dat samen kunt doen. Zo zijn er veel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Gered gereedschap is ook zo'n mooie activiteit. Enerzijds zit daar een heel mooi doel achter. En aan de andere kant, doordat het er is, kan het ook bijdragen in het samen mooie dingen doen.
0: Ja, precies. Ik kreeg net van de techneut te horen, misschien een club rondom de Vespa.
1: Ja, dat kan. Maar dan wordt het wel heel druk rondom dat kleine brommetje, om het maar zo te zeggen.
0: Wordt toch meegedacht.
1: Ja, nee, dat is super. Dat is super. Dus als ik hem nog één stap verder mag doen, wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, deze week, hè, in de week tegen de eenzaamheid, kom erbij en Westellingwerf, gaan we natuurlijk een aantal extra dingen doen. Op verschillende plekken gaan we ook eens even proberen, pionieren, om koffieochtend te organiseren in buurthuizen, dorpshuizen. Dus in Noordwolde, de Blessen, Nijholpaden, Oldolpaden, de Hoeven, Nijelamer. Overal organiseren we eigenlijk net even dat uurtje om koffie te drinken. Om eens even te kijken, wat roept dat op en wie komen daar, om ook te horen of we het op de goede manier doen of wat we anders kunnen doen om juist dit onderwerp ook op te pakken. Wat ik zelf ook erg leuk vind, we hadden het net al even over de jongeren.
0: Ja.
1: We hebben ook met Ronald Vledder, een bekende YouTuber, een podcast opgenomen.
0: Okay.
1: Dus ik zeg niet dat wij oud zijn, Ria, maar wij zijn natuurlijk ook van een andere generatie. En wij denken dat we het wel weten op te lossen. Maar het is ook wel heel erg mooi dat onze opbouwwerker samen met Ronald Vledder ook over dit

0: En in sommige dorpen, ik vind Boyle een heel mooi voorbeeld, daar zie je dat eigenlijk van onderop, vanuit de samenleving zelf, met een klein beetje hulp van een dorpsondersteuner, vanuit de gemeente, gekeken wordt van wat nu eigenlijk de vraag is wat in het dorp leeft.
1: Ja.
0: En dat we op die manier ook kijken om daar een antwoord op te geven, maar ook de ruimte laten om dat daar te organiseren. En soms heb je net even dat eerste aanjagen, dat eerste stapje nodig om het mogelijk te maken.
1: Ja, precies.
0: Nou, daar willen we onze bijdrage aan leveren. Maar we moeten als gemeente, zeg ik dan ook, maar niet overal tussen zitten. Want de samenredzame dorpen, dat moeten ze vooral ook samen doen. En dan moeten wij iets in bijdragen, maar niet altijd de touwtjes in handen hebben.
1: Nee, precies. En er zijn mensen in die dorpen mans genoeg om zoiets op te pakken, als ze er warm voor lopen om het uit te voeren.
0: Nou ja, als we net spreken over de prachtige initiatieven die er zijn in het kader van samen eten, aanschuiftafels en gered gereedschap, dan zijn er heel veel mensen die heel veel voor een ander willen betekenen. Nou, dat moeten we vooral ook omarmen, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En wie weet kunnen wij daar als samenwerking met Radio Centraal en RTV Slos nog wel een bijdrage in leveren. Mensen zijn altijd welkom aan te schuiven aan de tafel.
0: Toen ik hier vanochtend binnenkwam, was het al heel gezellig. Dus eigenlijk is hier ook al een kleine koffietafel met een boel gezelligheid. Dus als we nou ook vertellen dat het hier ook goed vertoeven is, wie weet krijgen jullie binnenlopers.
1: Nou, wie weet. Wie weet, ben je altijd welkom.
0: Prachtig.
1: Marcel Bos, dank je wel voor je bijdrage. En we nodigen je graag weer uit voor een volgende keer. Wees ook zo vrij om zelf aan te geven van ik zou graag een keer aanschuiven in het programma. Wees daar welkom toe. Heel fijn weekend en tot een volgende keer.
0: Super, dankjewel, graag gedaan. En nogmaals dank ook voor jullie aandacht voor het onderwerp. Want ook dit draagt er zeker aan bij.
1: Dankjewel.

0: En goedemorgen, Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zeg het zo makkelijk, maar ik spreek natuurlijk met Willy Rauw van het leger des Heils. En wij spreken elkaar best wel vaak.
1: Ja, nou, soms wel, hè? Ja. We zijn al bijna bekend voor elkaar. Geeft niet. Dat is op zich goed,
0: ja, toch? Zeker. Want volgens mij hebben jullie weer een hele leuke proeverij op de agenda staan.
1: Dat klopt. 1 oktober hebben we weer de culturele proeverij. En dit keer doen we het in het gemeentehuis. Of wordt het gehouden in het gemeentehuis.
0: Want wat is een culturele proeverij voor de mensen die het gemist hebben?
1: Nou, dat is heerlijk samen met elkaar lekkere maaltijden eten. Nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, het is de bedoeling dat verschillende culturen, mensen, verschillende doelgroepen ook bij elkaar brengen. En dan denken we aan bewoners, nieuwkomers, gezinnen, kinderen. Om van elkaar gerechten te proeven. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar beter te leren kennen. Maar ook om de culturen van elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te kunnen verbinden. En als heel mooi dat er ook nieuwe vriendschappen zouden kunnen ontstaan op die manier.
0: En dit is niet de eerste keer dat jullie het doen?
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het nu de 3e of 4e keer al dat we dit doen. Ja.
0: En het is ook elke keer een succes?
1: Absoluut, ja. Het is elke keer heel erg mooi om te zien hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Ondanks de verschillen die er wel zijn.
0: En het idee is dat gezellig. Iedereen dan dus komt en dan vanuit hun eigen cultuur iets meeneemt.
1: Ja, precies. Nou ja, iedereen neemt wat mee om te eten natuurlijk. Wat je thuis hebt voorbereid voor maximaal 1 à 2, 3 personen. En dat neem je mee. En zo krijg je weer allerlei verschillende gerechten. Van soep tot toetjes, tot fruit, tot drankjes. Nou ja, noem maar op. En dan kunnen we van elkaar gaan proeven. En tussendoor hebben we vaak wel allerlei verbindende activiteiten. We hebben al eens een keer een modeshow gehad. We hebben al eens een keer wat hebben we nog meer? Spelavonden. Gaan dat we spelletjes met elkaar delen. En dit keer zullen we ook een soort spel doen. Een bingo. Een culturele bingo. Maar hoe het precies eruit gaat zien, ga ik niet verklappen, want dat is niet leuk. En we gaan ook iets horen van de verschillende muziekstijlen uit de verschillende culturen. Dus op zich is dat altijd heel erg mooi om zo met elkaar in verbinding te kunnen zijn.
0: En dat is dus 1 oktober en is iedereen welkom?
1: Absoluut, iedereen is welkom. Heel mooi zelfs. Ja.
0: En hoe kun je jezelf aanmelden?
1: Je kan je aanmelden bij de culturele proeverij. @gmail.com.
0: Het is gewoon even een mailtje.
1: Ja, dat kan. Maar stel dat je dat denkt van, ik ben het vergeten, maar je wilt alsnog komen, je bent altijd van harte welkom.
0: Als je maar even wat lekkers meeneemt.
1: Dat is wel heel handig, ja. Maar goed, ondanks dat, stel dat het er niet in zit en je bent het vergeten, dan ben je alsnog van harte welkom.
0: Wat neem je zelf mee?
1: Ik ga denk ik iets van allerlei bol meenemen. De ouderwetse bol die wij, ik weet niet of je dat kent, vanuit vroeger maakten we wel eens thuis bij ons bol van fruit. Allerlei vruchten bij elkaar in een grote schaal. En het Hollandse bol, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ik ken het nog. En dan ga ik even diep in mijn herinneringen bij mijn oude buurvrouw, bij mijn ouders, op de verjaardag. En ik vond dat fantastisch natuurlijk. Lekker zot.
1: Klopt. Ik kreeg het vroeger altijd bij mijn oma. Daar kreeg ik in een apart glazen schaaltje. En dan zat er een lepeltje bij in. En dat was bol, noemden we dat. Dat werd heel vaak op verjaardagen gegeven.
0: Ja, leuk. Ja. Maar het is dus echt, gewoon voor iedereen, neem wat leuks mee en haak aan.
1: Ja, precies. En misschien rekening te houden, liever als je toch een vleesgerecht maakt, liever geen varkensvlees.
0: En zitten er verder nog kosten aan verbonden?
1: Nee, in principe niet. Want iedereen neemt zijn eigen eten mee in principe. Dus die kosten zijn dan uiteindelijk voor jezelf. Uiteindelijk als je voor jezelf kookt.
0: Ja, en hoe laat begint het?
1: Het begint om 5:00. Ja, en dit keer wat ik vertelde is het in het gemeentehuis. En het is ook heel mooi omdat we dat ook samen met lokale organisaties kunnen organiseren. We doen dat samen met Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland, Vluchtelingenwerk, Stichting Procent, sociaal werk de kop. En wij dan als het tegen dezelfde het ontmoetingshuis. En ja, dat is gewoon ook mooi om al zo al met organisaties samen de verbinding te hebben. Nou ja, laat staan met de mensen die we elkaar s'avonds met elkaar kunnen ontmoeten. Dat is gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, en waarom zou, nog even voor het als laatste vraag, waarom zou iedereen moeten kunnen komen?
1: Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel plezier en lol met elkaar. En ja, en ik denk ook om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, we leven toch wel in een maatschappij waar toch best wel, ja, soms toch wel wat individualistisch wordt. En als we kijken naar de verschillen die we allemaal hebben, dan denk je, ach, wat is het mooi om al die verschillen samen te kunnen laten vloeien. He, dat we met elkaar in verbinding kunnen staan in plaats van dat we allerlei argwaanse ogen hebben. Maar meer kijken van, nou, wat bindt ons met elkaar? En ik denk, dan is eten een heel makkelijk middel om met elkaar te kunnen verbinden, denk ik.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes op 1 oktober vanaf 5 uur in het gemeentehuis.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend. En,
1: ja, dankjewel. Eensgezind. We zien elkaar weer.
0: Zeker.
1: Ja? Hallo. Doei. Hoi, hoi.
0: En dan... Ja, dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Willy Rauw heb geïnterviewd over de culturele proefrij op 1 oktober. En Ria heeft het over de Week van de Eenzaamheid gehad met Marcel Bos, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. En heeft Melvin Smit gesproken, de wethouder van gemeente Steenmarkeland. Tot straks voor uur 2.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: taking a hot to the heat.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.
3: Ergens in Texas.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.
1: Up in here.

0: muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
3: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.